Ik win niet dat hij die goede wille, boek hoe hallo ik hoor, en die boei ik heb lucht. Ik win niet dat hij die goede wille, boek hoe hallo ik hoor, en